0: Lishnorok derent kes. Orhnjale stuiga nais, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo. Parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero. Amen.
0: Vohqyn kes, Mariam. Lishnorok derent kes. Orhnjale stuiga nais, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo. Parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero. Amen.
0: Vohqyn kes, Mariam. Lishnorok derent kes. Orhnjale stuiga nais, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo. Parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero. Amen.
0: Vohqyn kes, Mariam. Lishnorok derent kes. Orhnjale stuiga nais, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo. Parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero. Amen.
0: Vohqyn kes, Mariam. Lishnorok derent kes. Orhnjale stuiga nais, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo. Parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero. Amen.
0: Vohqyn kes, Mariam. Lishnorok derent kes. Orhnjale stuiga nais, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo. Parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero. Amen.
0: Vohqyn kes, Mariam. Lishnorok derent kes. Orhnjale stuiga nais, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo. Parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero. Amen.
2: Parkosh, jev ortvo, jev okvuin sërpo.
1: Ajzhëm jev misht, jev havidianës, havidenic. Amen.
3: O Hisus, nere mer kordzac hantzanknere, përgem ez të zhohki gragen. Jerging araçnorte polor hokinere, jev okne manavant anunc, voronk betkunin, ku anhun vogormutianet. Amen. Menkal gpapaking ov mair, kezi nman Hisusa navirel ir hor, mer aroria gyankin u kordzerun antmeche. Urakhutyan 5-erort khorurte. Hisus gktnvi dajarin mech. Gurakhanan kezi het, ov surp kuis Mariam, vorovedev 3 or pndrel e hedo kdar Hisusa Yerusalemi dajarin mech. Երբ Հիսուս 12 տարեկան եղավ, Երուսաղեմ ելան Դոնին սովորության համաձայն։ Եվ երբ Դոնական օրերը վերջացան, մինչ կվերադառնային, Հիսուս մանուկը Երուսաղեմ մնաց, եւ ծնողքը չէին գիտեր։ Եվ 3 օր վերջ դաջարին մեջ կդան զինքը, որ վարդապետներուն հետ նստած մտիկներ եւ հարի.
1: «Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր»։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ. Lishnorok derent kes. Orhnjale stuiga nais, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo. Parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero. Amen.
0: Vohqyn kes, Mariam. Lishnorok derent kes. Orhnjale stuiga nais, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo. Parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero. Amen.
0: Vohqyn kes, Mariam. Lishnorok derent kes. Orhnjale stuiga nais, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo. Parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero. Amen.
0: Vohqyn kes, Mariam. Lishnorok derent kes. Orhnjale stuiga nais, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo. Parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero. Amen.
0: Vohqyn kes, Mariam. Lishnorok derent kes. Orhnjale stuiga nais, jev orhnjale bduh vorovajni ko Hisus.
1: Sërpuhi Mariam, majra sudzo. Parehosia vasën mer megavoratës, ajzhëm jev ijamu mahvan mero.